Mike Nasser, Social Distortion, Born to Kill. De grootste retour van enger van de geilste banden ever. Gleich op B7. Op de antenne van Radio 100,7 is alle goed een immersieve en wonderschöne goede oven natuurlijk. Zit dat pret? Hier overal staat dat. Pret, pret, pret. Is ze nog maar pret? Ik denk er vanochtend waar het gaat. Wanneer het weer te rocken, dan weer te rollen als definitief. Je hebt net de